0: Tessel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Tessel.
3: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
0: Dit is Radio Tessel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: O, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Olé, trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuur.

0: wapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: New truck, big

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

This band. Yeah. What a lucky man I am.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: 6 minuten over de klok van 9 geworden op ja, zaterdag 1 augustus. We zijn beland in de maand augustus. Dus ja, ja, dikke zomermaand eigenlijk. Hè?
1: Zo is het.
0: 2026 en je luistert naar de zaterdagmorgen show hier op Radio Texel. Paal 13 met hits en classics. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 uur. Met ja, Maas en Van Iersel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, luisteraars. We zijn weer verbonden.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, zeker.
1: En we gaan een gezellig ochtendprogramma voor jullie presenteren.
0: Nou, en wat gaan we doen? We gaan er sowieso het eerste uurtje de koffieplaat doen. Het tweede deel gaan we rondje meten in Holland doen. We gaan het derde deel gaan we nog even Simon rocken. We hebben de live track nog klaarstaan. En we gaan nog het pakhuis in van paal 13. Ja, en de rest gewoon heerlijke hits en classics, ja.
1: Ik zit even naar de temperatuurmeter te kijken. 18 graden.
0: 18 graden?
1: Ja.
0: Hij zal wel oplopen, denk ik.
1: Nou, dat, ik hou hem in de gaten.
0: Want als het goed is, de vooruitzichten vanmiddag, gaat hij weer dik over de 20. Dus,
1: maandag zelfs over de 30 graden.
0: Maar ja, als we hier in de studio zitten, dan is het al 30 graden volgens mij. Het is hier goed warm, zeg maar.
1: Broeierig warm.
0: Een beetje broeierig, ja. Nou, we gaan gelijk lekker beginnen.
1: Nou, doe maar.
0: Want we zijn er voor de muziek.
1: Ja hoor.
0: Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. En dan gaan we deze even draaien. Niet onze vriend van de show, maar een klein beetje wel deze. Bruce Springsteen. En ja, met die grote hit uit de jaren 80. Dancing in the Dark. Ik zou zeggen, nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: dacht dat ik de radio edit had, maar
1: dit is
0: helaas.
1: Dit is de overheen praatversie.
0: Ja, dat maakt niks uit.
1: C.C. Penston. Eigenlijk maar één hit gehad, toch?
0: Ja, 1992. Ja.
1: En dat was deze.
0: Ja. Nou, we gaan gelijk lekker doorstomen. Nou, want ja, je luistert naar Maas en Van Iersel hier op Radio Texel. Een ja, beetje met de zomeruitzending, hè? Ja.
1: Zeker weten, want ja. We kijken naar buiten. We zien de blauwe lucht.
0: Ja, prachtig weer. En dan gaan wij de prachtige muziek draaien van Robbie Williams en Phil.

radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en Classics.

0: Een beetje, ja, down under muziek.
1: Ofwel,
0: de muziek van de andere kant van de wereld, de Australian muziek, ja. En dat was even Midnight Oil. En ja, er waren meer bandjes die daar vandaan kwamen. Neem je nog maar In Excess, die kwamen er ook vandaan.
2: Ja, dat is ook goed, hè.
0: En Men at Work. En,
2: ja, die gaan we nog even draaien.
0: Dat is ook wel leuk, hè. Ja.
2: En deze plaat kwam van hetzelfde album af van The Beds Are Burning.
0: Ja, en dat was de grootste hit van deze mannen.
2: Ja, dat was natuurlijk jaren 80.
0: Ja.
2: En deze plaat was begin 90 uitgebracht.
0: Oh, dat hebben ze later uitgebracht van het album.
2: Maar toch leuk om weer eens even te horen.
0: Ja, straks gaan we nog even de koffieplaat doen. Ja. Op deze zaterdagmorgen. En we gaan eerst nog een gezellige plaat doen. Het is een beetje zomer. En dit is toch wel een hitje gaat het worden. Rugger van Barneveld en de zwoele zomernacht.

0: Beetje terug naar de jaren, eind 70 jaren. En, was dit een groot hit? En begin jaren 80, Cliff Richard en Don't Talk Anymore. Ja.
1: Blijft ook een beetje in je hoofd zitten, hè, deze
0: prachtige plaat.
1: Deze plaat.
0: Ja, ja. We kijken even naar de klok, Mark. Ja. En, 3 minuten over de klok van 9:30 geworden. Tijd dus het is tijd voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat.
1: Ja, ik ben bezig. Ik ben druk bezig met...
0: Ja, ik ruik het al een beetje.
1: Ja,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ja, ja. Komt helemaal goed.
0: Ja. Even kijken. Ja, we gaan gewoon deze doen. VOF de Kunst met een bakkie koffie.
1: Oh, leuk.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Gezellig.
1: Van lang geleden.
0: Ja. Doen we eerst even met onze eigen tante Rita. En die zet een bakkie koffie
1: nou,
0: voor ons.
1: Ben benieuwd.

0: Ja, muziek van Duran. En deze mannen waren nog een maandje, volgens mij een maand terug, nog in Nederland bewonderen live. Dus,
1: ja.
0: En het scheen verschrikkelijk goed te wezen.
1: Gaan nou wat jaartjes mee.
0: Ja, zeker. Maar die gasten blijven gewoon goed.
1: Zeker.
0: Ja, Girls in the Film. We hebben ook nieuwe muziek meegenomen.
1: Ja.
0: En, ja, en het is toch een beetje zomers deze plaat. Keigo. En die heeft een nieuwe.
1: Okay.
0: Take Me Back.

0: Jet Airliner. Steve Miller Band. Ja, we kennen ze ook natuurlijk wel van die grote hit uit de jaren 80. Abracadabra, ja.
1: En de Joker natuurlijk.
0: Ja, ook nog, ja.
1: Niet vergeten.
0: Nee, de Joker, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook een hitje, ja.
1: Leuke muziek, hoor, ja, Steve Miller Band.
0: Ja, zeker weten. Daarom draaien we het natuurlijk hier bij paal 13.
1: Zo
0: ja.
1: Is het. Al 23 jaar zijn we onderweg met paal 13 hits en classics.
0: En we blijven gewoon doorgaan tot het einde. Dus,
1: ja,
0: dus
1: hoor.
0: Ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren. Even kijken, we gaan even een zomerclassic er doen.
1: Ja, is goed.
0: Begin jaren 70. Julio Iglesias.

0: de muziek van Offenbach. En ja, The Miles Away.
1: En ja. Volgens mij was dat de opvolger van Overdrive, toch?
0: Ja, ja, zeker.
1: Van een tijdje terug.
0: Ja, ja, volgens mij zat er een dik jaar tussen dat ze deze dat weer uitbrachten.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik dacht korter, maar... Ja. Maar ja, het zit goed in elkaar, hoor.
0: Daarvoor hoorden we nog even Julio Iglesias. En er waren op de site heel veel lof over, dus dat we hem gedraaid hebben.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker. Ik krijg helemaal berichten van binnen. Ja,
0: allemaal berichtjes.
1: Leuke muziek voor de zaterdagochtend.
0: Ja, ja.
1: Nou, daar zijn we voor.
0: Bij deze.
1: Ja. Geen Max Verstappen dit weekend.
0: Nee, rustig. Die gaan de zomerstop.
1: Ja, hij ligt op het strand, heb ik begrepen.
0: Ja, dan doet hij goed. Is hij niet op zijn boot?
1: Ja, dat ook, ja.
0: Die voor de anker in zo'n baai
1: ja,
0: ligt.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Ja. Ja,
1: en,
0: dat doet hij goed.
1: Wij duiken straks deel 2 in. Wat gaan we doen?
0: We gaan sowieso een rondje meten in Holland nog doen. Ik ga nog wel het pakhuis in van paal 13.
1: Dat doe ik het laatst.
0: En die Dance Classic, die staat ook nog te trappelen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Och man.
1: Nou, druk. Nou, tot straks.
0: Tot straks.

0: met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: 6 minuten over de klok van 10 geworden. Op zaterdag 1 augustus 2026. En je luistert naar de zaterdagmorgen show. Deel 2. Paal 13 Hits and Classics. En we trapten af met Pink. Raise Your Glass.
1: Lekker nummer om lekker mee te zingen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En
0: Hij komt regelmatig voor, hè, Pink, bij ons.
1: Ja, zeker. Ja. Vriendin van de show, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, jij hebt het over vriendin van de show. Wat gaan we doen in dit uurtje trouwens?
1: Ja, jij ging het pakhuis in zo meteen, toch?
0: Ja, daar ga ik ook nog even kijken. En natuurlijk, rondje meet in Holland.
1: Oh ja.
0: Ja, die gaan we ook nog even doen.
1: Dat wordt ook weer wat.
0: Wat ik al zei, jij hebt het over de vriendin van de show. Nou, ik heb het over onze vriend van de show. En die ben we helemaal nog even vergeten.
1: Meestal wel, begint hij.
0: Ja, begint hij ermee. Maar we gaan hem nou verdraaien. Brian Adams en de Heat of the Night. En ik zou zeggen, een hele goede morgen. En blijf er gezellig bij.
1: Paal 13, Hits and Classics.

radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en Classics.

0: de Pioneers. Onder de nederpop in de jaren 80, want dat waren deze mannen. Ze hebben het een klein beetje stiekem uitgevonden, de nederpopmuziek. Frank Boeien, ofwel de Frank Boeien groep. En ze bestaan nog steeds en ze toeren ook nog steeds. Dus als je ze wil zien, dan moet je even op de site van Frank.
1: Ja.
0: En dan zie je vanzelf waar ze komen.
1: Zeker weten.
0: Ja, hier komt de storm en hier komt de bliksem.
1: Nou, ja. Binnenkort wel weer, denk ik.
0: Denk het ook wel, ja. Het
1: zal nog wel even duren, maar we kunnen er rekening mee houden.
0: Maar de vooruitzichten, die ben goed, want de temperaturen gaan weer omhoog deze week. Dus het wordt gewoon lekker weer.
1: Vandaag wordt een prachtige dag en de komende week wordt elke dag een beetje warmer.
0: Ja. Straks gaan we nog even nieuwe muziek doen. Martin Garrix samen met U2. Die gaan we straks even draaien. Maar jij hebt het over zomers. We gaan een zomers plaatje draaien. Een klassieker.
1: Ja?
0: Boney M. en Holly Holiday.
1: Nou, voor alle toeristen hier op het eiland.
0: Zo is het. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen. En wat ik al zei. Blijf er gezellig bij.

0: onze eigen Martin Garrix. Samen met de grote band U2. De nieuwe single, Fire
1: Flies.
0: Flies, ja. En ja, deze heb je ook gedaan op een paar weken terug nog op Tomorrowland. En toen was niet Bono aanwezig, maar wel The Edge stond daar met zijn gitaar te jengelen.
1: Dat was ook wel speciaal.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Ja, dus.
1: Tevoren deden we volgens mij nog Boniem.
0: Ja, met de Holly Holiday. Een beetje zomers.
1: Alle toeristen.
0: Ja. Nou ja, ik ga met even pakhuis in.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Die sleutels, ik pak ze even. Ik zal die deur even openen van het pakhuis. En dan klim ik die zolder op. Ja, hij gaat open. Nou.
1: Zo.
0: Nou, ik ren naar boven en ik sta hier in het pakhuis van paal 13.
1: Ik hoor het, ja. Wat neem je mee?
0: Nou, ik hou het kort. Ik zit hier dichtbij.
1: Bij
0: de B. Billy Swan.
1: Ken ik die?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oh, dan moet ik hem horen.
0: Het is al een oude hit uit de jaren 70, 60.
1: Er zit wel veel stof op, zeker.
0: Ja, ik kom er aan.
1: Ja.
0: Dan kom ik weer aan, zo. Ik zal die deur even dichtgooien.
1: Volgens mij klinkt hij al...
0: Nou ja, hij is dicht.
1: Ja, gelukkig.
0: Bepaald 13, nou ja, hij gaat nog één keertje open, denk.
1: Ja, straks. Ja. Dan zal ik eens een mooie plaat uitzoeken.
0: Nou, ik heb Billy Swan meegenomen.
1: Jeetje, mina.
0: Ja, dat is een heel oud plaatje.
1: Ja.
0: En ja, hij klinkt dus lekker. Er zit zo'n bult stof op, ik draai hem nooit.
1: Volgens mij is hij een beetje krom, die plaat.
0: Ja, ja. I Can Help heet die plaat. Nou, we blazen het stof eraf en dan gaan we er heerlijk naar luisteren.
1: Ik doe mee.

0: Inmiddels een splinternieuw album uitgebracht, deze dame. En ze komt naar Nederland toe.
1: Ja, vandaag al voor de Pride in Amsterdam. Ja. En volgende week voor een concert.
0: Ja, toch dus, geweldig.
1: Druk.
0: Madonna. En wij draaiden even Beautiful Stranger.
1: En Madonna is ook alweer 67.
0: Ja, die gaat ook gewoon door.
1: Gewoon door, net als wij.
0: Zo is het. We kijken even naar de klok. Het is al 5 minuten over de klok van 10:30 geworden.
1: Opschieten maar.
0: Dus het is tijd voor...
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, een rondje Made in Holland.
1: En wat zit erin deze week?
0: Deze week, nou... We beginnen met George Baker. Oh. En dat was toen in de tijd de George Baker Selection. Ja. En dan gaan we There On draaien.
1: Oké.
0: En daarna doen we Peter Koelewijn, ja, want die is ook al 80 geworden, die man. En die doet ook nog steeds in de muziek.
1: Kijk.
0: En wij gaan het draaien Angeline.
1: Ja. Mijn blonde.
0: Ja, nou die. En daarna doen we jaren 80. Toen braken ze opeens door, de Dolly Dots. En Doe Wanna Dia Dia.
1: Nou, dat een leuk rondje toch?
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: We beginnen met George Baker en There On. Oh, die moet ik niet. Deze.

0: de Dolly Dots. Grote hits had in de jaren 80, deze dames. Deze zestal dames, ja, waren toen. De Dolly Dots, wat ik zei, Don't Wanna Diddy Diddy. En daarvoor hoorden we nog even in een rondje meten in Holland Peter Koelewijn en zijn rockest.
1: Ja, leuk.
0: En Angeline, de blonde seksmachine. En daarvoor hoorden we nog Georgie Baker en toen met zijn Selection There I'm.
1: Ja. Nou, leuk rondje weer.
0: Leuk rondje.
1: Ja, zeker.
0: Nou, na het rondje gaan we gelijk de Dance Classic even doen van deze week. De Disco Dance Classic.
1: Ja.
0: Ja, wat hebben we erin staan?
1: Ik denk Dan Hartman.
0: Nee.
1: Niet.
0: Patrick Coley. Patrick Coley.
1: Oh, zo leuk.
0: Ja, en die had ook Man in G, heette die plaat. Maar we gaan een andere draaien van hem. The Heart Lover. Ja, die, de Dance Classic van deze week.
2: Dit is de Dance Classic van deze week.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Af en toe moet je ze weer eens draaien.
1: Nou, ja. Ik was een beetje ingedut, maar ja. Ik ben nou weer wakker hoor.
0: Blink 182. En ja, het is een beetje garagiepop, hè, noemden ze dit.
1: Garagiepop.
0: Ja, ja. Ja,
1: zeker.
0: Dat is ontstaan gewoon in een garagiebox. En de mannen, een beetje als jonge jaren begonnen, zeg maar.
1: Ja,
0: en dat noemden ze toen in die tijd garagiepop.
1: Ja. Wel leuk. En ja. Het klinkt lekker.
0: Ja. De Rock Show. En, ja. Ja, tegenwoordig zijn ze heel populair, deze mannen.
1: Paal 13 hits en classics met bazen van hier zo.
0: We kunnen nog één plaatje draaien.
1: Oh, ja.
0: En dan gaan we een plaatje draaien. Je zit er al weken om te zeuren.
1: Ik, hè?
0: Ja, ja, ja. En ik heb hem telkens niet bij me. En we gaan hem nou draaien.

0: Nou ja, we hebben hem nou meegenomen. Naar paal 13.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk. Shaman. En ja, Move Any Mountain.
1: Nou, moet ik weer een andere plaats zoeken die, waar jij je best voor moet doen, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, ik had hem al een heel tijdje... Had ik hem al, maar ik heb hem nooit in mijn lijst gedaan.
1: Dus, nou ja.
0: Ja, bij deze, Mark.
1: Ja, nee, klonk lekker
0: hij
1: hoor.
0: Hij staat er nou wel in.
1: De Shaman.
0: Dus we kunnen hem meerdere keer draaien.
1: Ja, zo is het. We gaan racen.
0: Ja, tot zo. In het derde deel.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal

0: 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.
1: Goedemorgen.

0: 8 minuten over de klok van 11 geworden. Op zaterdag 1 augustus 2026. En we zijn beland in het derde deel van paal 13 met hits en classics. Ja, wat gaan we doen in het derde deel?
1: We gaan om 11:30 boerenrock plaatje doen.
0: Ja, en we gaan nog de live track doen.
1: En ik ga naar het pakhuis nog heen.
0: En we hebben nog die Eurodance plaat hebben we ook nog ergens staan.
1: Dus hartstikke druk.
0: Dan gaan we gauw beginnen. En dan gaan we toch met rock'n'roll beginnen. En deze band is wereldwijd aan het toeren. Alleen maar stadions vol.
1: Ik zie het voorbij komen op Facebook.
0: Ja, en, niet normaal, hè? Ja,
1: populairder dan ooit,
0: hè? Ja, logisch. Ja, hè? Dit is gewoon de beste gitarist ooit, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, we gaan eens even draaien. En de Rock'n'Roll Train. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En blijf er nog een gezellig uurtje bij.

0: Je radio bruist. Bruist. Yeah. Van de lekkere muziek. Op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.
1: Je spreekt de boek.

0: De eerste plaats afgestoten in de top 40 door Shakira, deze man. Jason De Wild en Sirio.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat hij dat niet erg vindt.
0: Nee hoor, ik denk dat hij flink zijn zak heeft gevuld.
1: Dat bedoel ik. Zou er nog een vervolgplaatje aan zitten te
0: dat
1: komen?
0: Dat weet ik niet. Dat is meestal moeilijk. Hè?
1: Ja, hè? Ja.
0: Kijk maar eens naar...
1: Naar Blikkendag. Of,
0: ja, of hoe heet die?
1: Ja, die ja.
0: Ja, heel veel.
1: Ja. En ja, noem ze maar op.
0: Ja, even kijken. Jij ging het pakhuis in.
1: Gaan ik het pakhuis in?
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja, nou, dat is een goed idee. Ja. Ik neem die sleutel even van je over.
0: Die deuren open. Ja, Mark, sta je al in het pakhuis?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja.
2: Zo, ik ben wel ver weg zeker.
0: Ja, dat, je zit ver achterin zeker.
2: Ik zit, even kijken. Ik had de cd-serie vroeger.
0: Ja.
2: Toen draaiden we nog met cd's.
0: Ja.
2: Dat is heel lang geleden.
0: Ja, en dan moet je nagaan op vinyl. Dat is nog langer geleden.
2: Dit is echt een vinyl hoor.
0: Ja, een vinylplaatje denk ik.
2: Even sorry, ik zit bij de T.
0: Ja.
2: Want ja, je hebt heel veel groepen en artiesten met te.
0: Te, ja. Een hele batterij en te.
2: En ik zie hier de Animals.
0: De Animals. Hey, leuk. House of Hupplepup.
2: Ja, ik hoop het. Maar ik kan de titel niet meer lezen.
0: Oké.
2: Er zit zo laag stof op.
0: Oké. Okay.
2: Nou, ja. Dan moeten we straks maar blazen. Ik neem hem mee. Oh, die deur moet nog dicht. Ja. Gaat ie. Zo.
1: Jeetje, Mina. Zere rug van het zoeken.
0: Ja. Nou, ja. Animals.
1: House of the Rising Sun.
0: Ja.
1: Zou die het wezen?
0: Ja,
1: zou
0: ik, weet
1: het
0: niet,
1: ik ken het echt niet lezen. Kan jij het ook lezen? Niet?
0: Dan moeten we het stof er nou even afblazen.
1: Nou ja, we gaan gewoon, we proberen het gewoon.
0: Oké, okay. Nou.
1: Of het is een andere plaat, kan ook.
0: Ja, nou.
1: We gaan het meemaken.

0: you know it too.
1: Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: in Nederland, in Rotterdam, Ahoy. En dan komen ze weer een concertje doen. Want ja, volgens mij komen ze elk jaar wel een concertje doen, deze mannen.
1: Ja, ze hebben
0: abonnementje op Nederland.
1: Ze hebben grote fans in Nederland.
0: Ja, dat is echt zo, hè.
1: Ik weet een oud collega van ons, ja. Die is ook erg fan.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Here I am. Wat ik al zei, UB40. Straks hebben we nog als ik bijna zeg een rondje meet in Holland, dat hebben we al gehad. Nee, Sibelrokken gaan we straks nog even doen. En de live trekken.
1: Een rondje Sibelrokken gaan we straks.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: We gaan eerst even dit doen. Eurodance.
1: Ja,
0: wij doen hem tegenwoordig ook een Eurodance plaatje.
1: Ja.
0: En dan doen we ook af en toe een plaatje die je niet meer zoveel hoort in de Eurodance gebeuren. En ik heb er nou eentje meegenomen. Urban Cookie Alternatief.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan hem even draaien. De Eurodance plaat van deze week. Feel Like Heaven.
1: Oh, niet...
0: Nee, deze. Lekker hoor.

0: Heeft dit toch een tophit uit de jaren 80? Af en toe moet je hem gewoon eens even draaien. Pat Benatar.
1: Love is a battlefield.
0: En met die mooie videoclip erbij toen in die tijd.
1: Ja, hè? Ja. 1983, ja. De zaterdagmorgen bij Paal 13 Hits en Classics.
0: En we kijken even naar de klok. Het is al 4 minuten over de klok van 11:30 geworden. Dus dat betekent tijd voor dit, Mark.
2: Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, nou, Siebel Rock, wat hebben we erin staan?
1: Ik denk mooi werk.
0: Nee.
1: Oh,
0: de koeien. We staan natuurlijk in de koeienstal.
1: Dikke Lara.
0: Ja. Nee, normaal.
1: Normaal.
0: En van de week was er een boerenportrest hier,
1: ja,
0: zo.
1: Ja, bij
0: de boot.
1: Ja hoor.
0: En wij als Paal 13, wij steunen dat ook. Want
1: zeker.
0: Het is gewoon zo. Dus bij deze. En dan gaan we voor die mannen draaien. Alle boeren hier op het eiland. En in Nederland. Want ze hebben de steun hard nodig. Met deze KUT-regering. Want zo is het gewoon. Ja,

0: live track van deze week. The Golden Earring. De band uit Den Haag. I Can Sleep Without You.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. En daarvoor horen we nog even normaal. En hebben steun aan alle boeren, want dat hebben wij. Want zonder de boeren kennen wij niet hier in Nederland.
1: Zo is het.
0: Want dan
1: het.
0: Heb je gewoon geen vreet op je bord.
1: Nee, zo ja. Is het.
0: We gaan wat anders, de andere kant even op. We gaan vanavond hebben we weer Dance Night.
1: Zeker om 8:00.
0: En zullen we even zo'n heerlijke dancebeuker erin gooien?
1: Ja.
0: Armin van Buuren en bla bla bla bla. Yeah.

0: Listen to the music. Ja, dat doe je bij paal 13 Hits and Classics op de zaterdagmorgen.
1: Het recept is bekend.
0: Ja.
1: Daar wijken we ook niet vanaf. Nee. Nou, soms misschien een beetje. Een
0: klein beetje, maar...
1: niet te vaak.
0: Nee. Ja, en zo stomen we nog een paar plaatjes door, want dan zit het erop.
1: Ja, dat zie ik op de
0: klok. Ja, dat vliegt om.
1: Vliegt om vandaag.
0: We gaan gelijk beginnen. Dan gaan we met deze band doen. Die draaien ook nog anders. Nee. Hoort ook een beetje thuis bij paal 13.
1: Hoeven het stof niet vanaf te blazen.
0: Nee. Fleetwood Mac. En die grote hit uit de jaren 90. Big Love.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: prachtige muziek van Johnny Gold. Geramd voor gezellige muziek, zeg maar, deze man. En het origineel is van Jap Herp, Manuela. En wil ik nog even vertellen. Verleden week was de klapband hier op het eiland weer bij elkaar. Na zoveel jaren.
1: Ja,
0: De klapband zong ook altijd dit liedje. Dus geweldig dat ze weer bij elkaar zijn. Ik hoop dat ze weer af en toe weer op gaan treden.
1: Ja, misschien dat we binnenkort...
0: Ik hoop op Strenderpop. Dat zal wel een verrassing wezen.
1: Misschien wel, ja.
0: Maar anders moesten we in de studio halen, Mark.
1: Ja, is dan niet het anders. Is niet anders.
0: Nee.
1: In een nieuwe studio.
0: Het zit erop.
1: Het zit er alweer
0: op. Ik zal de eindtuner in starten.
1: Want die heeft nog een hele lijst klaarstaan. Maar...
0: Ja, maar dat kan allemaal niet meer.
1: Nee,
0: dat kan wel, maar dan zit we vannacht hier nog. Wel gezellig natuurlijk. Ik denk dat de luisteraars zal zeggen, doen.
1: Nou,
0: misschien doen we dat nog wel eens een keer. Ja,
1: zeker.
0: Ja.
1: Nou, ik zeg wel allemaal bedankt voor het luisteren. Geniet van een mooie stranddag.
0: Ja, en de komende week ook mooi weer. Dus,
1: en wij zijn de volgende week
0: als toerist, als je luistert, geniet van het eilandje Texel.
1: Ja.
0: Doen wij het ook.
1: Doen wij het ook. En we spreken elkaar weer.
0: Volgende week en een goed weekend. Dit was Paal 13 met hits en classics.

0: Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen.

0: Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: 20? Waren we niet al veel verder?
1: Nee, want nee, we zijn er heel lang uit geweest.
0: Ja, maar voor mijn gevoel waren we al bijna in de 300.
1: Nee, Sini. Nee.
0: Niet dus.
1: En het is ook sowieso natte vingerwerken.
0: Wel, ja.
1: Een beetje
0: globaal.
1: Globaal genomen. Maar vanaf 150 ben ik echt gaan tellen. Ja. Toen heb ik het echt bijgehouden. Ja. Nou, we hebben een paar mooie dagen achter de rug.
0: Mm-hmm. Zomer.
1: Zomer, eindelijk.
0: Ja.
1: En om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, even een huishoudelijke mededeling. Volgende week zijn we er niet.
0: Nee, dan ben ik er een paar dagjes tussenuit naar het Groenlo in Drenthe.
1: En dan geeft ze regen op, hoorde ik.
0: Ja. Ja. Ja. Altijd leuk, dat Hollandse weer.
1: Dus even voor Frank. Ik weet niet of je luistert, Frank. Maar doe er even een non-stopje in.
0: Graag.
1: Ik zal er even goed nog wel even een appje aan wijden.
0: Ja.
1: Maar dan weten jullie het vast.
0: Ja, we hoeven er niet voor op thuis te blijven.
1: We zijn begonnen met mijn naamgenootje.
0: Ja, met Anna. Met Anna Faust zijn we begonnen. En Anna Faust die verhuisde naar Nashville om songwriting te studeren. En tijdens haar studie was ze de eerste ontvanger van de Miranda Lambert Woman Creators Fund beurs. Ze heeft inmiddels niet alleen werk voor zichzelf uitgebracht, maar ook voor andere artiesten. En dat zijn onder andere Keith Urban, Carly Pearce en Madian T. Of T, Madian T.
1: Madian T, nou ja, het zijn niet de minste.
0: Nee, zeker niet de minste.
1: Dat was hem?
0: Dat was hem.
1: Nou, dan gaan we verder met Brian Kelly. Vorige week heb ik hem al gedraaid. Toen hebben we dat hele leuke Fish All Day laten horen van zijn beach vibe. Nou, hij heeft er een hele album met dat soort muziek. De andere helft van duo Florida Georgia Line hadden we toen al
0: gemeld.
1: En dit is dus zijn allernieuwste. Deze is uitgekomen op de eerste van deze maand. Dus hij is precies 29 dagen oud vandaag. De Jimmy Buffett Summer van Brian Kelly.

0: y'all.
1: It's a Jimmy Buffett summer, dus dat betekent dat het ergens wel 5 uur is.
2: Altijd. Het is altijd bij mij 5 uur. Ja.
1: It's 5 o'clock somewhere.
2: Ja, en zoals dat we altijd doen, we hebben oud en we hebben weer nieuw.
1: Moet er nog wat in?
2: Als je hem kan vinden, vind ik dat wel oké, ja.
3: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel, want ouwe meuk is ook leuk.
2: En dat is even Loreleen. Loretta Lynn. Een oude hit uit 1971 en die in de boeken staat als een klassieker waarin sociale satire en het alledaagse leven van de Amerikaanse huisvrouw samenkomen. De hoofdpersoon leest in tijdschriften over het glamourleven van beroemdheden in Hollywood, de opkomst van de vrouwenemancipatie en de seksuele revolutie. Maar ondertussen zit ze zelf in een klein stadje, rent ze achter schreeuwende kinderen aan, verbrandt het eten en is alweer zwanger van de volgende baby.
1: Ja, zo ging dat vroeger.
2: Zo ging dat vroeger.
1: Ik klink heel hol, jij ook.
2: Echt hol? Ja. Komt door het holle gebouw, denk ik.
1: Ja, maar ik had er vorige week lang zo erg niet in. Is dat op de radio ook te horen? Geef eens een beetje feedback, mensen.
2: Zijn wij goed te verstaan?
1: Of zijn we heel galmend?
2: Hmm.
1: Nou, in ieder geval...
2: Loreleen.

0: hope it ain't twins again.
1: Nou, die zijn zo leuk.
2: Ja, maar als je er al een paar rond hebt huppelen.
1: Nou, achteraf had ik er wel 10 willen hebben. Ze zijn zo goed gelukt, die vermoes.
2: Ja, maar je weet niet of die volgende leg ook goed gelukt
1: wel,
2: zou geweest
1: vast
2: zijn.
1: Wel, vast wel. Nee, van deze had ik er wel 10 willen hebben. Ja, en het zou ook veel beter zijn geweest. Want we worden een minderheid in ons eigen land, hè?
2: Ja.
1: Dat sowieso. De echte Nederlander is gewoon straks verdwenen. Ja, want we krijgen gemiddeld 1,8 kind. Of minder inmiddels, volgens mij. 1,3 kind.
2: Geen idee.
1: Ja,
2: nou, er zijn nog steeds wel gezinnen die niet stoppen bij 3, hoor.
1: Nee, maar dat zijn er te weinig.
2: Ja, het is niet meer net als vroeger dat iedereen er een stuk of 11 uitprakte. Ja,
1: een paar op de Bijbel belt, maar nee, we moeten echt omhoog. Dus ik heb al tegen de jongens gezegd,
2: ga naar de bak.
1: Minstens 4.
2: Doe even een strippenkaart.
1: Ja, minstens 4. Nee, maar dat is ook voor de sociale zekerheid, hè? Voor de verzorgingsstaat.
2: Ja, heb je zeker. Gewoon,
1: ja, je hebt mensen nodig om
2: de mensen weer te kunnen helpen.
1: Precies.
2: Ja, ja. Dus nou, blijf lekker pushen.
1: Ja, ik blijf pushen. Jij hebt een dochter, hè?
2: Ja, zeker. Ja, maar die hoeft nog niet. Die is nog maar 15.
1: Nee, maar dan kan je er alvast aan wennen. Oh, ik ben.
2: Jij mag.
1: Ja, Will Mosley. Waar kennen we die ook alweer van?
2: Ja, de naam zegt me van alles. Maar ik kan niet zeggen van... Dat was het liedje. Nou, dat was het liedje.
1: Ga ik jou vertellen. Bekend van zijn deelname aan het programma American Idol.
2: Dat was het.
1: Uit 2024. Ja. En toen werd hij tweede. Oorspronkelijk wilde hij helemaal geen muzikant worden, net zoals heel veel, want hij speelde voetbal.
2: Ja, ja, ja, eerste
1: niet
2: sport.
1: Niet onverdienstelijk, maar goed, vanwege meerdere hersenschuddingen moest hij daarmee stoppen. En toen is hij zich serieus gaan richten op gitaarspelen en liedjes schrijven. Hij is die man met dat lekkere, rauwe randje.
2: Ja, een beetje donkere stem.
1: Juist. Ja. Right by the river, Will Mosley.

0: Live right by the river, dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, maar daar heb je ook altijd last van muggen hoor, met mooi weer.
0: Zou ik net denken.
1: Het is wel een tricky.
0: Ja, dat is weer tricky.
1: Ja. Ja, Morgan Wallen heeft een nieuwe single uitgebracht dan.
0: Ja, dat zei je vorige week.
1: Ja, vorige week vrijdag is hij gereleased. Het is zijn eerste solo release dit jaar en het markeert een nieuw muzikaal hoofdstuk naar het schijnt. Hij zit in de slotfase van zijn I'm the Problem Tour en dat heeft hem een aardige duit opgeleverd. Met zo'n slordige 500 miljoen,
0: ja,
1: is het een van de meest opbrengende tours van het jaar. Nou, ja, dat geloof ik.
0: Ja, en vind je het wat?
1: Been by now, ja. Ik,
0: of moet hij wennen? Hij
1: moet wennen.
0: Moet hij groeien?
1: Hij moet groeien aan mij.
0: Van vorige
1: week. Ja, it grows on me waarschijnlijk. En de een heeft het wel dan een aantal keren en de ander heeft het niet. Het is altijd afwachten bij hem.
0: Okay.
1: Sommigen hebben het gelijk, maar dat is zelden.
0: Ja. Bij mij, als je hem gelijk hebt, dan... En als het te lang duurt, nee, laat maar dan.
1: Nou, bij sommigen wordt het dus alleen maar mooier. Want sommigen denk ik in eerste instantie, meh, is niks. En dan hoor ik hem een paar keer en denk ik, ja, het is toch eigenlijk wel heel mooi. Zit er een goede tekst in? Zit er een goede beat in? Je weet het niet.
0: Oh ja, kijk er ook zo moeilijk van gelijk.
1: Ik zweet daarvan.
0: Oh, dat hebben we allebei. We hebben hier de ramen open. Ze kunnen allemaal wel lekker mee genieten.
1: Nou, als het straks hier vol staat beneden, weten we waarom.
0: Dan hebben we groepjes.
1: Being by now.

0: mij nou voor Morgan Wallen.
1: Ik vind het helemaal niks.
0: Nee, dat weet ik. Jij houdt daar niet van.
1: Nee, het 13 in een dozijnnummer. Dus die hoeft van mij betreft niet nog een keer.
0: Oh, maar dat gebeurt ook niet, Skat.
1: Nee. John Prine was een singer-songwriter die bekend stond om zijn eerlijke, eenvoudige liedjes vol humor, mededogen en scherpe observaties over het gewone leven. Hij wordt gezien als een van de grootste liedjeschrijvers in de country folkmuziek, zeg maar wat Bob Dylan is voor de pop.
0: Ja.
1: Dat. Zijn nummers zijn opgenomen door talloze artiesten. En nou kom ik toevallig van de week op TikTok kwam ik een filmpje tegen van Tyler Childers.
0: Ja.
1: En laat die het nou net over dat nummer Souvenirs hebben wat we zo meteen gaan horen.
0: Oh, dus je had al een klein voorproefje.
1: Nou ja, ik had dus dat nummer er al in staan. En toen begon hij over John Prine. Ik denk, en toen had hij het over Souvenirs. En vooral dat de tekst hem zo ontroerd had. En nou, dat is toch mooi dat je dat teksten van liedjes je zo
0: inspireren.
1: Kunnen ontroeren. Dat doet die John Prine, heeft dat dan toch maar goed gedaan. Maar het was wel toevallig dat het over precies hetzelfde liedje ging. Souvenirs.

0: John Prine Souvenirs.
1: Ja, we gaan nu naar een opkomend country trio die hun succes aan filmpjes op TikTok te danken hebben. In 2024 besloten ze hun krachten te bundelen onder de naam Highway Home. En ze hebben al op het podium gestaan met bekende artiesten inmiddels, onder andere Priscilla Block, Ashley Cook en Cole Swindell. En dan hebben we No More Drinking Songs van Highway Home.

0: No More Drinking Songs van Highway Home.
1: Twee weken geleden is Bonnie Tyler overleden. En ik was toch best wel fan van haar liedjes. Ik vond dat ze leuke liedjes had. En nou wil het geval dat haar liedje It's a Heartache
0: gecoverd werd.
1: Ook in de country versie is. Het is als een soort
0: eerbetoon.
1: Te laat eerbetoon aan Bonnie Tyler.
0: Te laat is het eigenlijk niet. Hè. Het kan altijd.
1: Maar eigenlijk hadden we dat meteen moeten doen. Toch?
0: Ja, weet
1: het is een beetje mosterd naar de maaltijd.
0: Dat kan altijd.
1: Maar goed. Juice Newton met It's a Heartache.

0: Ik heb een wijze les geleerd.
1: Eerst luisteren.
0: Oh, wat een slap aftreksel.
1: Ja, deze was niet echt...
0: Nee, er zit geen pit in, er zit geen body in.
1: Je voelde hem niet?
0: Nee, totaal niet. Nee. Het begon ook al zo raar. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar ik dacht van, nou...
1: Wat kan daar nou mis aan gaan?
0: Wat kan je hier nou aan verkloten?
1: Nou, een hoop.
0: Een hoop. Deze gaan we niet nog een keer doen. Hier hadden we niet voor gedraaid.
1: Juist, dat.
0: Nee. Juice Newton? Nee. Terug in Jok.
1: Ze hebben best hele leuke nummers.
0: Ja, maar dit is hem niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Helaas. We blijven een beetje in de odes hangen, want de volgende is van Toby Keith.
0: Of vind ik niks aan.
1: Nee, vind
0: ik
1: niks aan?
0: Ik vind er niks aan.
1: Oh, of hier niet?
0: Nee, deze heb ik dus wel geluisterd.
1: Oh. Ja. Nou ja, je zal even moeten blijven zitten helaas. Ja. Het nummer Old School. Het is een nostalgische ode aan het kleinstedelijke leven, traditionele waarden en simpele tradities. Een levensstijl die draait om vast te houden aan de basis. Het genieten van eenvoudige dingen zoals vissen en trouw blijven aan je roots. En dit nummer werd niet door hemzelf geschreven, maar door Maren Morris en haar man Ryan Hurd.
0: Zeg me niks.
1: Nee? Nou, Anneke.
0: Nee.
1: Oh. Ken je people, son?
0: Ik ben niet goed met namen.
1: Dat zou ik ook zeggen.

0: School van Toby Keith.
1: Vooral het eerste begin vind ik niks aan.
0: En maar, u krabbelt terug?
1: Nee, ik krabbel niet terug. Maar als een liedje me in het begin al niet pakt, dan luister ik hem niet verder. Dan scroll ik door.
0: Ah, dus eigenlijk doe je toch terugkrabbelen. Je
1: nee,
0: vond het toch eigenlijk
1: nee,
0: toch
1: want
0: al,
1: ik zou,
0: wel meevallen.
1: Ik wou hem sowieso niet nog een keer opzetten. Nee, absoluut niet. Even iets anders. Heb jij een zwart jurkje in de kast hangen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heb ik.
1: Ja, een little black dress. En dat schijnt dus een item te wezen in een vrouwenklerenkast die elke vrouw erin moet hebben hangen.
0: Ah.
1: Little
0: black dress. Ik moet zeggen, ik ben niet fan van dat zwarte jurkje. Want hij geeft enorm af aan pluis en stof.
1: Maar goed, je hebt er wel
0: een. Ik heb er wel een.
1: Ik heb er ook een. En ik heb
0: pas je hem nog?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik heb hem ooit één keer aangehad, maar hangt er nog wel. Ik ben sowieso niet van de jurkjes en
0: nee,
1: de rokjes.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ben ook niet van de sieraden en ik ben ook niet van de tassen. En ik ben ook niet van de luchtjes. Ik heb één luchtje, die heb ik altijd.
0: Ik heb wel meerdere luchtjes, dat wel.
1: Nee.
0: Vroeger, dat ik nog een klein meisje was in mijn tienerjaren, had ik er voor elke dag van de maand had ik er wel één. Ik had meer dan 30 luchtjes.
1: Nee. Ik heb, vroeger had ik er wel 2 of 3, maar deed nooit een luchtje op. Het is pas van de laatste jaren dat ik één luchtje heb. Jean-Paul Gaultier heb ik, Divine.
0: Die met die borsten.
1: Die met die borsten, met die gouden tieten.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik al jaren. En voor de sieraden heb ik ook niet, ben ik ook geen fan van. Maar wat dat, ik was wel een beetje een townboy, hoe noem je dat?
0: Tomboy.
1: Niet echt vrouwelijk, zeg maar.
0: Nee,
1: nog steeds niet. Maar jij hebt het weer iets meer. En Jannie bijvoorbeeld was wel heel erg van de make-up.
0: Ja, klopt.
1: En de luchtjes de sjaaltjes en weet ik het allemaal. Dus ja, ik heb, zeg maar, het naar minst getroffen wil ik niet zeggen, want ik voel me er happy bij.
0: Nou, nee, wil ik niet zeggen, want jij gebruikt wel altijd make-up.
1: Een potloodje.
0: Ik niet.
1: Ik heb potloodje
0: Ja, maar ik doe
1: meer
0: zelf
1: niet.
0: Dat niks meer aan.
1: Dat is te zien ook.
0: Ja, maar omdat ik het ook niet meer zie.
1: Je hebt tegenwoordig van die brillen, dan kan je één glas omhoog wippen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is een Japanse of een Chinese uitvinding. Dan kan je één glas omhoog wippen en dan kan je dus met anderen door het glas kijken om je potloodje buiten.
0: Ja, ik heb allemaal vergrootspiegels dan op de spiegel. En dan nog moet ik iedere keer mijn bril opzetten. Ah ja, nee, doe toch maar iets minder daar. Iets meer daar. Ik ben ermee gestopt.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, goed. Maar hoe kom ik hier nou zo op? Mannen vinden dus een zwart jurkje bij een vrouw onweerstaanbaar. Zo ook Chris Young, die zingt erover. Getting You Home.
0: Hmm.

0: Getting New Home van Chris Young. En even speciaal voor Martin. Martin, ik heb meerdere potloden ook. Meerdere kleurtjes. Ik heb groen, ik heb blauw, zwart, kobalt, aubergine. Meerdere kleuren. Eén luchtje, maar meerdere kleuren potloodjes.
1: Oké.
0: En door.
1: En dan is het de allerlaatste keer deze maand. De country klapper 20 seconds voor Ruben Hillen.
0: Ja, we moeten nog op zoek naar een nieuwe.
1: Ja, we hebben nog een weekje te gaan.
0: Precies, we kunnen even zoeken volgende week.
1: Nou ja, 5 keer deze maand mocht hij zijn stem hier laten horen. En dat is best heel veel.
0: Ja.
1: En voor Ruben staat er in 2027 een eigen clubtour gepland door heel Nederland.
0: We hebben hem toch maar 12 minuten totaal kunnen draaien.
1: Toch wel.

0: be with you.
1: 20 seconds, Ruben Allen left the building.
2: Chris Bandy behoort tot nieuwe generatie country artiesten. Hij combineert zijn muziek met moderne country en traditionele invloeden. Hij groeide op met klassieke country, maar luisterde zelf ook veel naar pop en rock. En zijn grote doorbraak kwam in 2020, nu 6 jaar geleden, met het nummer Man Enough Now, waarmee die hoog scoorde in de country hitlijsten. Ik heb hem even geluisterd, die hebben wij nog nooit gedraaid.
1: Okay.
2: En die gaan we ook nooit draaien.
1: Oh.
2: Maar nu gaan we luisteren naar Would Have Loved Her. Chris Bandy.

0: Een mooie ballad met mooie tekst van Chris Bandy. You would have loved her.
1: Highway 101 was een populaire, succesvolle band eind jaren 80. Hun debuutalbum, die gelijknamig aan de bandnaam, was gelijk een schot in de roos. Een aantal nummers stormden de countrylijsten in en scoorden ze tussen 1987 en 1990 vier nummer 1 hits. Maar in 1990 verliet de zangeres de band om solo verder te gaan. En er kwam wel vervanging, maar ze bereikte nooit meer het succes van wat ze eens hadden. Walking, talking, crying, barely beating, broken heart. Het is een mond vol.
0: Ja, en Highway 101, het klinkt op de een of andere manier bekend. Ik weet het niet.
1: We hebben wel eens vaker iets van ze gedraaid, maar niet heel veel.
0: Oké, nou, ik moet ergens aan denken als ik dat zie en als ik dat lees en hoor. Maar kan ook niet mijn vinger erop leggen.
1: Nee, misschien begint het nog te dagen ergens.
0: Wie weet.

0: walking, talking, crying, barely beaten, broken heart.
1: Het is echt een hele mond vol.
0: Ja.
1: Je kan er bijna over vallen. Het eerste uur zit er alweer op.
0: Ja.
1: We zijn er doorheen gefliederfladderd.
0: Ja, zeker. Maar allemaal hele korte nummertjes.
1: En met leuke teksten, zoals potloodjes,
0: en luchtjes.
1: Parfums, luchtjes,
0: speciaal
1: sieraden,
0: voor
1: speciaal
0: oude mannen.
1: Tot straks. Zometeen. Oh, moet ik even een dingetje aan zetten.
0: Ja, en we doen er wel een muziekje bij.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren... na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt... die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jet

0: Tessel. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Tessel.
2: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Tessel.

0: Welkom terug, Country Time, met Sini en met Anneke. Tweede uur, editie nummer 220. En we zijn begonnen met Jake Owen, Down to the Honky Tonk. En dat is toch wel een van mijn favoriete nummers van hem.
1: Ja, van mij ook, zeker weten.
0: Staat ook, denk ik, wel in mijn top, nou, laat 20. Ik het ruim houden, 20. Ja. Dit nummer, ja.
1: Volgende is voor Eric Church. En die is eigenlijk net als Morgan Wallen soms erg moeilijk te verstaan in zijn teksten. Dus dat ik van de week een liedje van hem voorbij hoorde komen. En denk ik, oh, die is best leuk. Dus ik even Shazam, maar ik was net te laat. Dus hij pakte hem al niet meer. Dus ik denk, nou, dan maar even zoeken. Summer. Niks te vinden. Helemaal niks te vinden.
0: Je had het verkeerd gehoord.
1: Ja, dat bleek dus al. Het was ook niet te vinden, want het was Some of It in plaats van Summer.
0: Okay.
1: Maar luister maar, hij is moeilijk te verstaan.

0: Summer.
1: Jawel, hè?
0: Summer. Echt wel.
1: Ik hoorde
0: ja,
1: het.
0: Ik ook.
1: Maar het origineel is dus Samavit.
0: Ja, ik vatte hem. Ja. Ik hoorde het ook zo. Vorige week kwam Forrest Gump weer eens voorbij op televisie. En dat is toch wel... Nou, of het mijn lievelingsfilm is, weet ik niet. Maar hij staat zeker in mijn top 3. Ik heb hem denk ik al minstens 15 keer bekeken. Als het niet meer is. En iedere keer dan vind ik hem weer mooi.
1: Het is ook een goede film.
0: Het is een hele goede film. En daar komt dus Sweet Home Alabama in voor. Van Lynyrd Skynyrd. Ja. En dan is hij aan het dansen met...
1: Hoe heet ze ook alweer?
0: Jenny.
1: Ja,
0: Jenny. Like Peas and Carrots.
1: Ja.
0: Er is trouwens nog een hele leuke film met dezelfde titel als het nummer van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
1: Ja, die is met Reese Witherspoon.
0: Ja, die is ook,
1: die is
0: heel,
1: ook
0: leuk.
1: Heel leuk. Ja.
0: Maar ik dacht, nou ja, Forrest Gump. Ik denk, laat ik Sweet Home Alabama er weer eens in gooien.
2: One, two, three.

0: Het is zo'n nummer wat af en toe leuk is om te horen.
1: Maar niet te vaak.
0: Maar niet te lang ook. Hij duurt me ook gewoon te lang.
1: Ja. Was mijn 3 minuten was het al genoeg geweest.
0: Precies. Ja, ze zijn te lang doorgegaan.
1: Ja. tijd voor oude meuk. George Jones en Tammy Wynette met Two Story House. Een huis met 2 verdiepingen. Een krachtige metafoor voor een mislukt huwelijk. Het streven. Het koppel werkt jarenlang om hun droom te verwezenlijken. Een prachtig groot huis en vol met luxe. Maar dan de werkelijkheid. Terwijl ze druk bezig waren met de materiële droom, verloren ze de liefde uit het oog. En dan tenslotte de kern. Als ze er eenmaal wonen, is de buurt jaloers, maar wonen ze gescheiden van elkaar. De een beneden en de ander boven. Het is ook een autobiografisch nummer.
0: Ja. Maar George Patham, die had toch ook een beetje een drankprobleem?
1: Ja.
0: Dus dat zal ook wel het een en ander aan gelegen hebben, denk ik.
1: Dat zou ook best heel erg kunnen. Maar ten tijde dat ze dit nummer uitbrachten, waren ze al 5 jaar gescheiden.
0: Oh, nee, dus ze ben wel blijven samenwerken in ieder geval.

0: Story House van George Jones en Tammy Wynette.
1: Tammy of Tammy?
0: Tammy.
1: Van George en Tammy naar George en Zack. Twee jeugdvrienden uit Australië die samen moderne country maken. Ze begonnen direct na school met muziek schrijven en trokken naar Nashville om zich verder te ontwikkelen. En groeiden uit tot een van de meest opvallende nieuwe duo's van Australië. Zack en George, Long Neck Weekend.

0: kan ik ook wel gebruiken.
1: Ja.
2: Long neck weekend.
0: Zeker.
2: Long drink weekend misschien.
0: Nou, vooral een long weekend zou ook wel eens fijn weten. Mark Chestnut is met zijn 62 jaar nog steeds actief in de muziekbusiness. Hij heeft wel diverse gezondheidsproblemen inmiddels gehad, waaronder een quadruple bypass.
2: Oh, toe maar.
0: Ja, heb je er wel eens van gehoord, Anne? Een quadruple?
2: Nee.
0: Nou, dat is dus
2: wordt die drie keer omgelegd?
0: Een viervoudige omlegging van het hart. Ja, okay. Die bestaat dus inmiddels ook al. Maar hij staat nog altijd wel op het podium en hij toert daar ook nog steeds door de Verenigde Staten. Dus it's a little too late.
2: Nou, niet. Hij doet het nog.

0: A Little Too Late van Mark Chestnut.
1: Danny Vera heeft vorig jaar het album The Way Home uitgebracht en is dit jaar op tournee met de Way Home Tour.
0: Nou,
1: wat is dat leuk gevonden?
0: Ja, nou, origineel.
1: Het is weer de vertrouwde mix van Americana, country en rock'n'roll die we van hem gewend zijn. Ik heb nu nog even een oudje erin gezet. Pressure Makes Diamond van het gelijknamige album.

0: Ik heb hem één keer live mogen zien en horen. Zeer de moeite waard. Dus als je ooit nog eens de kans krijgt om een concert bij te wonen van Danny Vera, vooral doen.
1: Nou, hij komt regelmatig wel in de Kop van Noord-Holland ook.
0: Ja, nee, we zouden natuurlijk vorig jaar of dit jaar ervoor zouden we nog een keer heen. Maar toen kwam er van alles tussen. Toen konden we niet. Ik weet niet meer waarom. Ik had toen wel kaarten, maar het lukte niet. Dus we gaan zeker nog een keer heen. Absoluut.
1: De volgende Amerikaanse bluegrass band, de Steep Canyon Rangers, zijn vooral bekend geworden door hun samenwerking met de acteur en banjo-speler Steve Martin. Door hun samenwerking kwamen ze zo ook bij talkshows op tv, zoals de David Letterman en de Saturday Night Live, best wel populaire talkshows in Amerika. En als je denkt, waar kunnen we Steve Martin nou ook alweer van?
0: Die is toch van dat zijn dochter gaat trouwen?
1: Juist. Klopt, The Father of the Bride.
0: The Father of the Bride, ja.
1: Maar ook The Pink Panther.
0: Ook.
1: Cheaper by the Dozen.
0: Ja.
1: Little Shops of Horror. Ja. The Three Amigos. Dus hij heeft echt hele...
0: Ja, ik vind hem wel grappig.
1: Ja, het is ook een komische acteur. Ja. Maar hoewel hij geen vast bandlid was, brachten ze wel meerdere albums en singles samen uit. Maar het volgende nummer, Honey on My Tongue, deed Steve niet aan mee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja.

0: Honey on My Tongue van de Steep Canyon Rangers.
1: Ik ben mijn tuin weer onkruidvrij aan het maken. Ik doe elke dag een beetje. En ik kan niet te veel, anders heb ik weer last van mijn handen. Dus ik moet kalm aan. En het werkt prettiger met een muziekje erbij.
0: Ja.
1: Dus ik ben mijn country lijst weer aan het afluisteren. Ik heb hem op hoe noem je dat?
0: Shuffle
1: staan. Dus, en nou heb ik eens gekeken. Hij telt inmiddels 717 nummers, mijn country lijst. En hij duurt 41 uur en 18 minuten.
0: Nou, je hebt nog aardig wat weken te gaan in de tuin.
1: Ja, dus, maar dat is ook een heel eind wandelen voordat je het nummer voor de tweede keer hoort.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, zeker. Toen naar Slovenië, de Kroatië, mocht hij ook een stukje opstaan.
1: Ja, want dat mag niet helemaal
0: niet
1: veel
0: helemaal.
1: Uit.
0: Nee, maar dat hadden we makkelijk mee heen en weer gekund, zeg maar.
1: Maar dat al gaat.
0: 17 uur rijden.
1: Hadden wij een man zoals Jannie moeten hebben die country wel heel leuk vindt. Want nou, dan kan het gewoon continu opstaan.
0: Ja, nou begint mijn man wel steeds meer. Hè?
1: Ja, Frido ook. Moet ik wel zeggen. Want hij zei van de week, ik heb een nummer voor je. Ik heb een nummer voor je. En toen liet hij me horen. Hij zei, ik weet niet wie het is. Nou, ik zeg, ik ook niet. Maar ik zeg, het klinkt als Kenny Chesney. Dus ik shazamme. En dat was inderdaad Kenny Chesney. Dus ja,
0: het komt stiekem.
1: Het komt wel hoor, het komt wel. Maar goed, tijdens die lijst, toen kwam ik Thomas Rhett tegen weer. Die a Happy Man. Ik denk, nou, die hebben we ook niet al heel lang niet laten horen. Dus laat ik hem maar weer eens inzetten.

0: je, en zelfs Thomas Red had het over een zwarte jurkje en een rood jurkje.
1: En die had er zelf twee.
0: Die had er twee. Volgens mij hebben wij vanavond nog geen line dance nummer gehad. Oh.
2: Nee.
3: Line dance, ook typisch country. De Stipies Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: Dus dat wordt een hoog tijd. En eentje die ik zelf ook nog gedanst heb, maar geen pas meer van weet.
0: Ik ook niet,
1: maar
0: volgens mij heb ik hem ook nog gedanst.
1: Ja, dat zou heel best kunnen van ja, wel.
0: Hij
1: ja.
0: kwam me wel bekend voor in ja. ieder geval.
1: En line dance is nog steeds populair en wordt niet alleen beperkt tot country. En dan krijgt het de benaming non-country of funky line.
0: Wow, ja. Het is gewoon hetzelfde. Dus.
1: Eigenlijk wel. En omdat je het in je eentje kan beoefenen in een groep danst, en maar toch geen partner nodig hebt, blijft het ook populair.
0: Ja. En eigenlijk gewoon hartstikke
1: is
0: leuk.
1: Het is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Het is niet
1: leuk.
0: Cool om te zeggen dat je line danst.
1: Nou, maar weet ik niet. Vooral zeg maar, het is net waar. Want de hele, ja, hele delen van Amerika is het hartstikke hot. Dan zie je heel veel jongens
0: en
1: ook zelfs.
0: En country wordt ook gewoon steeds populairder. Dus wie weet ook wel line dance.
1: Ja, ik zou zeggen, als je in de Amerikaanse staatjes kijkt allemaal, nou, is het hip tot.
0: Ja, hartstikke.
1: Ja.

0: Basketball met Don't Think Twice.
1: De dames zijn ook vanavond weer ondervertegenwoordigd.
0: Vaak
1: dus
0: wel,
1: weer
0: ja.
1: Wat karig. Ja. Nog maar 4 tot nu toe. Het is tijd voor Ella Langley.
0: Ja, en niet de leukste.
1: Nee, maar goed, die anderen hebben al zo vaak gedraaid. Het is ook weer
0: staat voor
1: wat anders.
0: Ja, dat is waar. Is ook zo.
1: En volgens Welen, een zangeres om rekening mee te houden, dat liet Bert ons weten in de
0: Nou, dat
1: de
0: wisten
1: app.
0: Wij al lang.
1: Maar dat wisten wij al.
0: En wat ik van de week hoorde, haar Choose in Texas, die wij inmiddels al grijs gedraaid hebben, ja. En heel bekend is, wordt nu toch weer op stiekem opnieuw gepromoot. Ik weet niet welke, volgens mij was het 3FM of zo waar het voorbij okay. kwam. En dat het ook weer stilletjes wordt doorgesluist aan andere zenders. Dus wie weet heb Choose in Texas nog een reboot.
1: Oh, nou, zou leuk wezen.
0: Ja, dat we die toch nog weer wat vaker horen.
1: Nou, sowieso hier bij Radio Texel.
0: Dat zeker.
1: Ella Langley.

0: Langley. Met een minder leuk liedje.
1: Ja, eens. Eens. Die doen we ook niet nog een keer. Nee, nee. Oké. Chris Rudiger is een muzikant en ondernemer. Maar naast zijn eigen muziek staat hij ook bekend om zijn initiatieven om opkomend country talent te ondersteunen. Hij is de oprichter van de 615 House. Als het goed is, moet jij wel zeggen weten wat dat is?
2: Zeker.
1: Ja,
0: niet dus.
1: Nou ja, dat is dus een invloedrijke collectief in Nashville voor opkomende countryartiesten en songwriters.
0: Oh, dat.
1: Ja, en het fungeert dus als een creatieve creator house gericht op social media, samenwerking en marketing. En er zijn heel veel bekenden inmiddels die al zijn klaargestoomd door de 615 House.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Thomas Mack.
2: Ja.
1: Cooper Allen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ashley Cook.
2: Ja.
1: Tiger Lily Gold. Alexander Kay. Komen allemaal van de House
2: van dat programma.
1: Ja. Ja. Vijf, sorry, ik zeg het nou ook verkeerd nog. In ieder geval, maar dit is Chris Rudiger zelf met Kind of Memory.

0: In the memory van Chris Rudiger.
1: Niet alleen Conway Twitty wordt geëerd op het nieuwe jubileumalbum van Scotty McGrary, maar ook Kris Kristofferson.
0: Allemaal oudjes kom aan bod.
1: Precies, Why Me, Your Lord, staat ook op het album van Scotty McGrary, 15.

0: Scotty McGreery, why me lord?
1: Ja, en we gaan de laatste inzetten voor vanavond. Dat zit er weer op inmiddels.
0: Ja.
1: Dus wij nemen vast afscheid.
0: Ja.
1: En volgende, tot over...
0: Ja, want volgende week zijn we er niet. Dan ben jij er een weekje tussenuit.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Tot over 2 weken.
0: Ja. Nou, nu moet je nog even langer door, want anders dan houden we ruimte over.
1: Nou ja, in ieder geval, we kunnen
0: moet even zeggen wie het is.
1: Ja, dat hadden we nog niet gedaan. De James Barker Band met There's a Drink for That. Nou, er is al vooral een drink for that.
0: Het is tijd voor een drankje.
1: Zeker, ik heb een droog bek.
0: Tot over 2 weken.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.
5: Non-stop. I spent my time watching

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: We gingen met z'n allen naar Montreux, die Zwitserse plaats aan het prachtige meer van Genève. We waren daar om een nieuw album op te nemen, maar we hadden niet veel tijd. De avond voor de eerste opnamedag speelde Frank Zappa in de zaal waar wij die volgende dag zouden opnemen. Het was het beroemde Casino in Montreux. Maar tijdens de show van Zappa ging het helemaal mis. Een of andere idioot begon vuurtje te stoken, waardoor de zaal binnen de kortste keren in lichterlaaien stond. Het casino brandde tot de grond toe af. Ik herinner me nog goed hoe het gebouw zuchtte en kreunde onder zijn eigen gewicht. Claude, de portier, rende in en uit om de kinderen uit het publiek te redden. Dat lukte gelukkig, maar toen de brand eenmaal was geblust, was er helemaal niets meer van het gebouw over. We konden dus op zoek naar een nieuwe plek om ons album op te nemen. Tja, en er was nog maar weinig tijd over, dus het zag er naar uit dat we onze deadline niet zouden gaan halen. Uiteindelijk kwamen we terecht in het Grand Hotel in Montreux, een koude, vervallen en verlaten plek waar we amper konden werken. De mobiele studio die we van de Rolling Stones hadden geleend kon nergens geparkeerd worden. En daar stonden we dan, in dat vervallen pand, met alleen een paar schemerlampen en oude bedden als aankleding. En van die plek moesten we dus een dampende opnamestudio zien te maken. Terwijl we dit schrijven, staan we in dat oude Grand Hotel. We hebben geen idee hoe het album uiteindelijk gaat klinken, maar oordeel zelf. Wel weten we één ding zeker, we zullen dit avontuur in Montreux nooit vergeten. Want dat beeld van die vlammenzee in de lucht en die rook over het meer van Genève staat ons voor altijd in het geheugen gegrift.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een koele, grotendeels droge dag in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 19 graden met nauwelijks neerslag. De wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. De zon laat zich af en toe zien, maar er is ook veel bewolking. Kortom, ook op Texel een frisse, rustige dag met veel wolken en bijna geen regen bij een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Jouw muziek.
3: Jouw muziek hoor je dag in dag uit.
4: Dag in dag uit bij Radio Texel.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
1: Geen dag zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel. Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
1: Geen dag zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een koele, grotendeels droge dag in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 19 graden met nauwelijks neerslag. De wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. De zon laat zich af en toe zien, maar er is ook veel bewolking. Kortom, ook op Texel een frisse, rustige dag met veel wolken en bijna geen regen bij een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted.

Dinsdagavond net na 6 uur en dat betekent dat het weer tijd is op Radio Texel voor 2 uur gezonde radioactiviteit. De opener werd geleverd door Casting Crowns en Start Right Here van het album Only Jesus Deluxe. En jawel, je luistert dus inderdaad naar een christelijk programma, maar het is een bijzonder laagdrempelig programma, want we draaien gewoon de beste christelijke muziek die er is en dat betekent pop, rock, rap, noem het allemaal maar op. Het hebben we allemaal. En daarnaast kan ik je vertellen dat we dit keer nog een vrij draaien programma hebben. De afgelopen tijd hebben jullie naar een vakantieprogramma kunnen luisteren. En dat betekende dat ik ook daadwerkelijk op vakantie was. Maar de programma's gaan altijd gewoon door. Nu gaan we nog even een vrij draaien programma houden. Wat betekent dat we dus eigenlijk geen rubrieken hebben. Maar wel heel veel fijne muziek. En dat gaan we nog doen tot half augustus. En dan zijn we namelijk weer helemaal up-to-date met al onze nieuwe releases. Want dat duurt nog wel even voordat we dat allemaal weer voor elkaar hebben. Maar dat mag de pret niet drukken. Want luister bijvoorbeeld naar dit mooie plaatje. Het is gemaakt door LG The Messenger. En het heet Bless Yourself. Let's Funk!

dat het een feestje wordt. Lekkere dansmuziek. In dit geval van Sydney Alexander in samenwerking met Hans Tin, want die hebben er namelijk een remix van gemaakt. Je hoorde Deja Vu. Daarvoor een funky plaat getiteld Bless Yourself, gemaakt door LG The Messenger. Tijd geworden voor Caleb en John. Deze jonge mannen die hebben namelijk samengewerkt met een hele oude rot in het vak. We hebben het dan over Stephen Curtis Chapman. Ah, je hoort hem al op de achtergrond. En deze plaat heet Proud.

ja. Annie K. en Contagious hoorde je. Annie K., een dame die haar artiestennaam veranderd heeft van One Day dus naar Annie K. En je hoorde daarvan Contagious. Daarvoor hoorde je Caleb en John samen met Steven Curtis Chapman en de plaat Proud. Is het tijd geworden om een beetje dit te gaan doen? Van voor naar achter, van links naar rechts. Alleen dan anders.

En ook deze plaat is ondertussen al jaren oud, kunnen we rustig wel stellen. Is gemaakt door het man en vrouw duo Neely en het dubbele E-L Griekse I. Zo schrijf je de formatie, om het maar zo te zeggen. De plaat die je hoorde was Kiss My Grit. En nou zou je kunnen denken dat deze plaat eigenlijk een soort van christelijke nationaal plaat is voor Amerika. Maar dat is niet het geval. Wat doet het geval? Neely, of Jeremy eigenlijk, de man van het duo, die is opgegroeid in echt een heel klein dorpje. En hij paste eigenlijk niet helemaal in dat dorpje, omdat hij gewoon, ja, toch een beetje anders was, om het maar zo te zeggen. En dat in het, op het platteland, dat gaf nogal wat frictie. En hij heeft uiteindelijk dus een liedje gemaakt daarover van, joh, als je me niet mag, dan helemaal prima, maar ik blijf gewoon zoals ik ben. En Kiss My Grits klinkt heel negatief, maar is eigenlijk een nette manier voor de dames, om het maar zo te zeggen, van om te zeggen, kus mijn kont. Ja, Kiss My Grits dus van Neely. Daarvoor hoorde je Marissa Berkey en Kenneth Clark en Back and Forth. Is het tijd geworden voor wat Nederlandstalig materiaal. Daarvoor gaan we terug naar 2024, want Martijn Buwalda mocht toen meedoen met de serie Beste Zangers in Nederland. En dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Hij heeft er een paar leuke platen ook bijgemaakt, moet je rustig, of kun je rustig wel stellen. En een van die platen ga ik gewoon nu nog eventjes gezellig voor je draaien. En dat is echt wel mooi. Hier is Als Je Me Nu Kon Zien.

Duncare en Melissa Leisure op je radio met The Feeling. Daarvoor Martijn Buwalda. En als je me nu kon zien van Beste Zangers, de serie 2024. Ja, en zo mogen we dit allemaal doen, hè. Laagdrempelige muziek. Om het maar zo te zeggen, allemaal hitjes uit, eigenlijk gewoon popmuziek. Maar dan van christelijke artiesten. Het zou zo gewoon mee kunnen op de commerciële zenders, om het maar zo te zeggen. Neem bijvoorbeeld deze. Deze is ondertussen al wel uit 2015, maar ach, ook commerciële zenders draaien oudere muziek. En deze is eigenlijk wel heel erg leuk en staat gewoon echt heel mooi op je radio, om het maar zo te zeggen. Het is muziek van Erin O'Donnell, ondertussen uit 2015 zo gezegd. De track heet Crazy. Crazy.

alweer zo'n heerlijke dansplaat. En dat dan gebaseerd op een oud hitje van Lauren Daigle, You Say. En dat is misschien wat mensen denken van, hé, hey, dat is toch gewoon eigenlijk een hele grote wereldhit. Dat klopt, maar Lauren Daigle is wel een christelijke zangeres. The Uprising, samen met Guy Brazil, Roberto Rosso en Kiros Music hebben er een moderne versie van gemaakt. En dat hebben ze goed gedaan, wat mij betreft. Erin O'Donnell hoorde je daarvoor met Crazy uit 2015. Is het tijd geworden om echt eventjes helemaal terug in de tijd te gaan. En ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die zelfs nog niet in de pijplijn zaten, om het maar zo te zeggen. Want dit komt uit 1993. Is afkomstig van een album getiteld Highlands, die dus uitkwam op 17 september van dat jaar. En toen was deze formatie eigenlijk de christelijke Toto. Zo werden ze liefkozend genoemd. En ze hebben echt een prachtige plaat gemaakt. Deze heet namelijk The Cry. There we go.

de jaren 90 bestond ook nog het zogenaamde Flevo Festival. Heel groot festival waar allerlei christelijke bands in Nederland kwamen. En ook White Hart was daar op een gegeven ogenblik en ik mocht daar bij de persconferentie zijn. En toen was de organisatie zoiets van, jongens, dit duurt te lang, White Hart, jullie moeten gewoon door en allemaal dat soort grappen. En wat zeiden de mannen van White Hart? Nou, echt niet. Die mensen zijn speciaal voor ons gekomen. Wij gaan eerst gewoon even op ons gemak deze persconferentie afmaken. Adam.

Ja, en ook dit is eigenlijk gewoon een geweldige artiest. Hij noemt zichzelf Stars Go Dim. A Little Light, hoorde je. Een single die vorig jaar uitkwam. Daarvoor dus White Heart en The Cry van het album Highlands uit 2093. En om precies te zijn kwam die uit op 17 september van dat jaar. Is het tijd geworden om het toch weer even wat drukker te maken? We gaan namelijk een beetje punk doen. En dat dan wel niet in de punk rock versie, maar in een punk pop versie. We gaan luisteren naar eigenlijk een hele bekende worship song van Grace Graber in dit geval. Zij heeft er namelijk een punk versie van gemaakt. En dat heet Oceans.

Jeremy Rosado en Glory to God, maar ik verwacht wel dat die titel eigenlijk heel bekend is. Daarvoor Grace Graber en Oceans. En Zoe Music brengt ons naar het nieuws, waarna dat ik nog een keer terug ben met nog een uur gezonde radioactiviteit. Deze heet Home.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van...
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to

intro. Een hele goede avond. Mocht je later ingeschakeld zijn op Radio Tussel, dan zeg ik van harte welkom. Je bent terechtgekomen in het tweede uur gezonde radioactiviteit, wat altijd op dinsdagavond uitgezonden wordt. Ja, ik heb een beetje een kikkertje in mijn keel. Dinsdagavond uitgezonden wordt, en dat dan wel tussen 6 en 8 uur. En op zaterdagavond worden we nog een keer herhaald, eigenlijk op dezelfde tijd. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Tori Kelly. En de plaat heette Control. Is het tijd geworden om het eigenlijk even over jou te hebben? Ja, jij persoonlijk. Jij die daar nou aan de radio gekluisterd zit. Het gaat over jou. Ja, want jij bent namelijk een wonder. Dat wil je misschien niet weten, maar het is gewoon echt zo. Het is niet zomaar dat jij hier bent. Hier is For King and Country. And Miracle.

Ja, je hoorde Sofika en Again and Again. Ja, we kunnen dat ook zo hebben, hè, dat we onszelf eigenlijk een beetje verliezen in emotie en dat soort zaken. Daar ging eigenlijk dit liedje dus over. For King and Country hoorde je daarvoor en Miracle. En zoals ik al zei, jij bent er zo een, hè? Een wonder. Ja, en dat geloof je misschien niet, maar je bent het echt. En geloof me maar dat je hier gewoon op deze wereld mag zijn. Ik weet dat uit persoonlijke ervaring.

Ik kan je vertellen dat we lekker nog eens eventjes doorgaan. Want we hebben natuurlijk ook de zwarte schapen van de familie. En daarom gaan we lekker even luisteren naar een plaat van de Black Sheep Tour. En dan wel met als subtitel Songs from the Road. Het is gemaakt door Ben Fuller. Je gaat luisteren naar de track Higher.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

back watching my mansion burn to ash while I

Ja, een hele speciale plaat eigenlijk dit. Fear van de gelijknamige EP Fear uit 2025. Je hoort de muziek van NF. Een man die mentale problemen heeft. Daar niet, dat eigenlijk niet onder stoelen of banken steekt. Tegelijkertijd ook worstelt met zijn geloof in God. Maar daar wel heel eerlijk over is. En eerlijkheid is wat ik eigenlijk fantastisch vind. Want dat is eigenlijk wat heel erg belangrijk is in het christelijke wereldje. En heel veel mensen zijn misschien, hypocriet. Die weten het allemaal voor een ander wel perfect. Maar zelf kunnen ze er eigenlijk ook helemaal niks van. En ik kom dat helaas vooral op de socials tegenwoordig heel erg veel tegen. Daarvoor hoorde je Ben Fuller met Higher van de Black Sheep Tour, is het tijd geworden om nog eventjes ook een plaat te gaan beluisteren. Ja, je kent het wel, hè? Het verhaal van Adam en Eva en natuurlijk het verboden fruit van de boom. En Amanda Nolan zegt van, joh, weet je wat? Het is allemaal leuk en aardig, dit soort verhalen. Maar ik ben gewoon no better than Eve.

Silence. Zo heet de plaat. Je hoort de muziek van Grace and Max. Daar worden Amanda Nolan en No Better Than Eve. Is het tijd geworden om eens even wat Nederlandstalig materiaal aan je te presenteren? Nou ja, niet aan je te presenteren, want dit is echt, laten we zeggen, nou niet bepaald nieuw materiaal. Het komt namelijk uit 1985. Is afkomstig van een album dat heet Postzegel. En dan denk je bij jezelf, oh jee, we gaan postzegels verzamelen. Dat gaat een saaie bedoeling zijn. Ja, niet als Wim Beverlander daar zich mee gaat bemoeien, zal ik maar zeggen. Je hoort de titeltrack van het album. En eigenlijk vind ik deze gewoon veel te leuk om een keer niet mee te nemen.

ja, van het gelijknamige album. Of in ieder geval, nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Van het album Go, een album gemaakt uit 2020, hoorde je een oude rocker. Je hoorde John Slit, vroeger natuurlijk eigenlijk frontman van Petra. Ondertussen gaat daar ook weer het een en het ander in gebeuren, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Maar in ieder geval hoorde je de track Let It Go. Deze man die, ja, die is al dik in de 70 en hij gaat maar door. Hij gaat maar door. Het is gewoon niet te stoppen, die man. Daarvoor hoorde je Wim Beverlander en Postzegel. En Postzegel is het gelijknamige album. En die komt uit 1985. En ik kan je vertellen dat Wim Beverlander eigenlijk ook al nog steeds doorgaat. Deze man is in de 60, volgens mij 65, al gepasseerd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat moet je me niet aan ophangen. In ieder geval is het zo dat het toch wel eigenlijk heel erg leuk is als je al gewoon ja, zo'n beetje 35 jaar meedraait in de muziek en je dit soort dingen dan allemaal mag weten. Dat is toch eigenlijk fantastisch. De volgende, dat is eigenlijk gewoon spiksplintertje nieuw. Tenminste, bijna dan, want natuurlijk is het al een nieuwe release van een tijdje terug, want we hebben vakantie gehad. Hayley Hutchinson hoor je. En deze is ook wel leuk hoor. Devil in the Water.

Ja, wat moet je nou eigenlijk met de puinhoop zoals dat ik ben? Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk best wel knap. Hè? Ben Compton, die maakte deze plaat, Mess Like Me. En dan maakt hij er zo'n vrolijke plaat van. Terwijl dat hij gewoon vindt dat hij zelf een puinhoop is. Dat vind ik dan toch eigenlijk wel weer knap. Daarvoor hoorde je Hayley Hutchinson. En jawel, The Devil in the Water. Is het tijd geworden om iets bijzonders te gaan doen? Incredible, eigenlijk wel heel erg bijzonder, zullen we maar zeggen. Het komt van een EP getiteld I Won't Be Silent. Het is gemaakt door Anne Michelle Lee. En nog niet zo lang geleden. En de plaat is echt geweldig. Hier is namelijk Incredible.

0: Ja, dat heb je soms, hè. Dat je iemand mist en dat je denkt bij jezelf, al kon ik je maar eventjes nog aan de telefoon krijgen, dat zou toch fantastisch zijn. Je hoort de muziek van Redeemed en One More Time, daarvoor en Michelle Lee en Incredible. Gaan we weer eens even wat voelen, zal ik maar zeggen. Want zo heet deze plaat, Feel. Hier is Elijah Thomas.
1: I don't wanna waste your time, getting on my knees when I'm praying every morning, hoping I can do this right. I kinda feel shame cause it doesn't feel important.

till it's up at heaven's gate. Temptation. Je hoort de muziek van Dax. Daarvoor natuurlijk Elijah Thomas en Feel. Gaan we nog eventjes lekker een beetje wat vrolijkere muziek draaien. Want deze heet namelijk Wees Niet Bang. Met andere woorden, Do Not Fear. Thankfully Christian. There we

yeah. Zo, en dan zijn we weer aan het einde gekomen van Gospel Magazine. Oh, de muziek van Thankfully Christian, getiteld Do Not Fear van de EP I Am A Child Of God. En dan zeg ik gewoon graag tot een volgende keer. Want dat is gewoon weer gedaan. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Mocht je op de dinsdagavond hebben geluisterd en niet alles hebben meegekregen, dan kun je gerust zijn. Op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het programma herhaald. Wat mij betreft, graag tot een volgende keer.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Wanneer Sampers weer met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.